zee. Ek het genoeg gehoor om weer alleen in my bed te lee. Dan dink ek aan jou, maar so wat. Dan dink ek aan jou, dink ek aan jou. Dalk dink ek aan jou, dink ek aan jou.

smak on middel van nacht. Ik weet dat ik is een goeie oma, ik zag beter samen met jou op.

vanavond. Ik wist, ik kan van mij niet zeggen hoe je nou van mij wil heen. Loop jij weg van mij, dan weet ik je kwaad. Ik zoek voor jou een nieuwe song, wijs je hoe dat ik verlaat. Oh, luister naar die radio. Oh, misschien hoor je mijn song. No, ik zie je toen maar van

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: vir my gemaak.
1: Inderdaad, jy is vir my gemaak, Joe Foster. Tot by bykans kwart voor 7, tyd vir die jongste verkeersnuus. Kom ons sluit aan by superintendent Charles Morkel van die Windhoekse verkeersafdeling vir die jongste. Goeiemôre soep.
2: Felix, goeiemôre aan jou, môre luisteraars. Laaste werksdag, Vrydag. Sommige mense sê dit is paydag. Felix, ja, maar kom ons kyk bietjie vanoggend nou hier na die toestand. Dr. Kenneth Bounder, Robert Mugabe, ek kan nog steeds op roei. Steeds die padwerker daar, die Old Safari Hotel, Hours and Aviation. Nog steeds die herstelprogram daar, want dit nie. Ek vind die straat wat toe is en dan die padwerker daar, die weg op my pad, uitreding 1, dus bij Bern Karelsen. Kratura nog steeds dezelfde problemen, het Soekwe, Oasep en Moses Karoy. En die hele Ineas Pieter naar Lombe, die plukken dat nog een week. En dan een paar werken daar in de nie, Mandela, Matiti straat. En dan heb ik mijn hoofdboodschap gekregen, dat zijn de jongen en Nelson Mandela. Dat is de aardse die ons aan het lichaam toe kan, en dat hij in het verkeerslicht daar een klein mondje. Sinds het tipker van mij, dat is nogal een grote verschil, om de dame van deze baie. Zwaar goed bij dat betekent. Felix, ja, en dan is het nog steeds maar net die slagharte, maar dat is niet orde van die dag. Felix, dan morgen is het die nieuwe energie, de marathon, samen met die municipaliteit. De rest moet dan net kennis in de robot Mokabe, vanaf die Wendigoorschool tot en met die A1, eigenlijk die is er nog. 2 uur toe, die is afgeboven. Hoeveelheid inschrijvings van daar. Rest van maar proberen om een alternatieve route dan ook te gebruiken. Dan niet daar hier op het lokaal die er gaan, maar die zal die ongerief hier maken. Felix is vrijdag, maar hij moet de rest met maandag een vakantiedag is. Van die lang pad aan, die maar weer een beroep op, want de rest er erg niet meer rijden. Wat de ver is in de piste, die zal je ook mis. Om eens mee aan die rechterkant van de mens hier. Leid binnen die spoedgrijn. Moet niet voertuigen bij hem gaan, maar de grondveilige waar je niet vooruitzicht hebt. Voorentien betekent me niet om het te draaien, anders moet je geen appel voertuigen bij gaan. Schakel je ook met voertuigen alle tijden aan. En bijbelangrijk is die passagiers en die voertuigen. Je praat van ons privaat voertuigen, goederen voertuigen,

0: of the United Nations Charter.
1: Brody, wie se pa in Nazi-kampe oorleef het, neem deel aan die Centro America Centua Literaire Vier.

Vanoggend het ons Clint McKitty net hier op Hardloop FM in. Kom bys McKitty. En ons gaan voort met hierdie enetjie van Thelma Houston.

0: is vrijdag en dit is jouw kombuis, Makiti, op Hartklop FM.
1: Dat is een klant, Makiti, vanochtend.

горел дах. И назад бы мен om te raken een vriendelen. Dan zal het rien en ik is absoluut alleen. Ik denk ik mis maar niet jouw hart. Ik mis je stem maar is niet geleden.

Ja, ons tyd nou 7 minute voor 10 en so het dit dan vir my groetheid geword. Kom ons kyk gou na die laaste boodskapies. Môre Enkie, ek wil net vanoggend ons Only by Grace familie bemoedig. Ons is bevoorreg, ons het groot genade ontvang en ons beweeg daarin. Pastoor Colin en Juffrou Tassie, dankie. Ons gaan regtig lekker verjaarsdag hou. Ons 5 jaar guns van bo, Psalm 91 seën ek ons. Dankie Yf, Enkie, liefde Charlotte en gesin. Kom ons kyk gou die ander boodskapie lyn of daar boodskapies ingekom het. Lyk my nie so nie, so en dan gaan ek dan volstaan met hierdie laaste boodskapies. Baie dankie aan almal wat saam met ons gekuier het en ek wens vir julle aangename naweek in die geselskap van Hartklop FM 2 van my Ingrid Kiesting. As dit is nou, tot ziens.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Eendag, op een grauw en eenzaam zondag, voor my deurkom weg. Sou ek jou eens laps wegvat, deur die lug of met die lang pad, na somervisioen, waar ek jou soen.

Als je een dag weer wil praten, die geheimen in je loslaat, voor mij jouw boodschap brengt, zou ik dat zijn. En jij vraagt mij oor ons morgen, zal ons gister weer kan terugkrijgen, zoals misrein in die ogen, kleef jij aan.

Dit was die klanke van Alex Warren met Fine Place to Die, nummer 20 op hierdie week se top 20 treffer parade. Die snit in die 19de plek vandag is Bella Kay met I Love It, I Love It, I Love It, maar ons luister eerder na nummer 18, hierso is Noah Kayan met Doors.

Dit was die klanke van Noah Kayan se snit, Doors, nommer 18 op hierdie week se top 20 treffer parade. Nommer 17 is Milky met Just the Way You Are, maar ons luister eerder na die snit in vandag se plek nommer 16, hier is ons Ella Lainley met Choosin' Texas.

16 doe, ouwe maar gouwe, Michael Jackson se Don't Stop Till You Get Enough. Maar ons luister eerder na die snit in nummer 14 hierdie week. Dis Dominic Fike met White Keys.

Midnight Sun deur Zara Larsson, nummer 7 op die top 20 trefferparade. Die snit in die 6de plek vandag, Justin Bieber en Nicki Minaj met Beauty and the Beat.

Dit was nommer 3 op die top 20 trefferparade net hier op Hardklop FM. Olivia Rodrigo se snit Drop Dead. Nommer 2 is Tame Impala met Dracula.

0: Die klanke van Cascada met America. Bly gerus ingeskakel. Net hierna is ons weer terug by Tenniel, daar by die Akopaka padblokkade.
1: Van pinkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: verkeerswetstoepassing. Commissaris Swart, hoe gaan het vandaag?
1: Goedemiddag, dit gaan fantastisch.
0: Nee, dit is baie goed om te hoor. Dit is ontrent besig. Hierso is het gewoonlik op lang naweke, maar so waar al so verskriklik baie verkeer is hier die pad te kade.
1: Ja, dit is maar die gewoonte, die common practice. Dat
0: ja.
1: Definitely, as daar een lang naweke is, as die mense kan... En travel, dan travel hulle.
0: Ja.
1: Namibie is ook een travel.
0: Ja,
1: so ja, ons het verwacht dat die voertuigstellings van vandag af sal een beetje opscherp. Meerder raak, dat die ouwens gaan vir die lang naweek. En die ouwens die gaan vir die lang naweek, hulle gaan vir die laatste week.
0: Ja, ja. Nou commissaris Swart, ek wil eerstens by meneer hoor, hoe belangrijk is die nakoming van verkeersreëls en spoedbeperkings om ongelukke te voorkom?
1: Ja. Het is baie belangrijk. Spoed is een van onze factoren wat ons geleid heeft als een bijdraande factor voor ongelukken. So ja, die ouwense wil nog steeds nie luister nie. Daar is toch al die ouwense wat nie die spoedbeperkings veroorzaam nie. En wat het al veroorzaak is, jou reactietijdperk.
0: Ja.
1: Je moet te vinnig rij. En je moet even in je misschien breek rijden trap. Dan definitely, dan sal jy nie in een specifieke, distance, afstand, dit kan, jy voet dit tot stilstand kan brengen.
0: Ja.
1: En dan die volgende ene, die spoed en die?
0: En die spoedbeperkings en dan onder die invloed
1: van drank. Onder die invloed van drank, definitely, that one is, eine is een groot probleem.
0: Ja.
1: Want dat, jy is net just not able to, om achter die bestuur, om achter die stuurwiel te wees om dat kan besteed. Because al jou vetpuntijen, jou reactietijd, jou alles wordt beïnvloed als je onder die invloed is. So die appeal, die verzoek is, road users, padgebruikers in Namibia, op al onze vijen, please, laat ons die spoedbeperkings gehoorzaam.
0: Ja.
1: Laat ons niet drinken in de serie. As jy weet dat vanavond of namiddag of vandag, jy gaan iewers een party bijwoon of een bijeenkomst, en jy gaan dalk een bier of drie bieren drink, skryf jou iemand, of
0: ja.
1: Jy die kar kan rij, of iemand wat vir jou huis kan
0: gaan. Ja, ek bedoel, in vandagse tyd is daar ook soveel van die shuttlebusies, en daar is ander busse wat mens kan rij, so dit is ook nie nodig om self dronk en achter die stuurwiel in te klim en die pad aan te vat. En sal meneer sê, onder die invloed te stuur en spoedgrense oorskry, is maar van die grootste oorsake van ongeluk hier in Namibia.
1: Yes, dit is ook, ons het gelees, hulle is deel van ons, soos ek gesê vroeger, hulle is deel van ons bijdraande faktore.
0: Ja.
1: Die ene wat die lijst stop, wat die eerste is op die lijst, is ons houding.
0: Ja.
1: Achter die stuurwiel in te klim. Is ons overtuig, ons steek voorbij, wanneer ons dit nie mag doen nie, wanneer daar een kaart van vooraf komt, dan besluit ons, kom ons pak toe kant.
0: Ja.
1: Wanneer daar een sfeerstreep op die pad is, kom ons pak toe kant. En dit is wat die bijdraande factoren. That one is the one wat die net stop.
0: En die ding is, dit is ook glad nie, dit maak nie sin om jou leven in gevaar te stel, zodat jy misschien 3 minuten vroeger by die huis of by jou eindbestemming aankom. Nee, jy vat nou die kar onverskillig voorbij oor een dubbele streep waar jy dit nie eindelijk mag doen, nie, net zodat jy so paar minuten vroeger by die huis kan kom.
1: Ja, definitief, dit draag niks te doen.
0: Wat sal meneer sê is van die belangrikste veiligheidscontroles en maatreels wat motoriste moet uitvoer om seker te maak hulle bly veilig?
1: Ja. Die belangrijkste is, en ik denk dat is inclusief, is dat jouw voertuig wat waarde moet wees in alle tijden.
0: Ja.
1: Jouw tijers, jouw buitenbanden moet recht wees. En dan jouw brieken. Die voertuig is totaal en al die padwaardigheid.
0: Ja.
1: Dat speelt een rol. Als het die flikkerlig is wat die werkt niet, die indicator wat die werkt niet, dan moet die hoofdlicht zijn. So alles en alles speelt, is op dezelfde level, we regard them as one.
0: Ja.
1: Dan zei alles voor jou en ze zorgen dat je elkaar hebt. Dan,
0: ja.
1: is die buitengevaar en zorg dat jy je driverslicense hebt en jy bemagte is om die voertuig, die specifieke klas van motorvoertuig te bestuur. En dat je licentie van die voertuig wel het is, dat die nieuw is, dan denk het nie en jou seatbelt, en jou passagierse seatbelt aan is. Dan die law enforcement, wetstoepassingsagenten sal vir jou sê, baie dankie vir jou samenwerking.
0: Ja.
1: Is een advocate for road safety and that is what we want everybody to do.
0: En dan laatstens wil ek net by meneer hoor, wat so meneer sê is jylle as die Namibiese politie te rol om seker te maak Namibiese padgebruikers bly veilig?
1: Yes, die ene is nou onze werk.
0: Ja.
1: Wetstoepassingsagentskap, Namibiese politie, dit is wat ons doen. Ons pas wette.

0: Get on your feet, Gloria Estefan met de Miami Heat Mix. En was het niet eens, Gloria Estefan, samen die Miami Sound Machine? Zoals jij een of jouw ouders hier tijdens de 1980s hulle muziekverstand gekregen het, dan had ik een vermoeden, jij het sommer nou lekker zelf dit uitgekap. En als jij iewers op je pad was en had of een voertuig bij jou voorbij gekomen, of jij het nou achter een voertuig gesit, wat je ziet, iemand skit sy kop so lekker op die maat van die muziek, dan moet jy waarschijnlijk weet, hulle luister ook nou Hartklop FM. Net hierna ons gesels nou net voor ruitsake, of motorruitesake, net hierna met Dionne Keys van Fast Glass.
1: Van 87,6 tot 92,5, recht deur Namibia, Hartklop FM, leef in Afrikaans.
0: Jou wat luisteraars gaan die komende week en of naweke met verlof en durf die lang pad aan na al bestemmings reg oor die land. Hoe belangrik is goeie

0: see. I'll put you on the map. I'll cure you of disease.
1: House of Gold, die naam van die liedjie. En dit was 21 Pilots geweest wat het gesing het.
2: Every home in Africa is a melting pot of memories around the table. The steady stir of Njima by the fire. The sizzle of Kapana on open coals. From Luanda to Lusaka, Windhoek to Gaborone. Different languages, different stories. And at the center of it all, a table. A table where culture is shared, where heritage is celebrated, where families gather, traditions are passed down, and every meal is a memory. This Africa Day, ShopRite is proud to celebrate the families, the flavors, and the stories that make every meal so special. ShopRite, lower prices you can trust, always.
1: Dit is nou 23 minute voor 5. Ek het twee sokkerberigte wat ek gou-gou met ons luisteraars wil deel. En dit is in die Britse Premier Liga. Die eerste is dat hierdie komende naweek is ons nou die laaste liga wedstryde wat plaasvind. En die twee spanne wat bo aan die punteleer is, Arsenal en Manchester City, is nou toe nou nie meer heeltemal in mekaar se hare nie. Want vroeër die week, of dan nou verlede naweek, Sondag, het Manchester City aan hulle kragmeting teen Bournemouth gelykop gespeel. En Manchester City wat toe nou net 1 punt uit die wedstrijd uit verdien het, en dit het gemaak. En toe nou vroeër die naweek het Arsenal hulle kragmeting teen Burnley gewen 1-0. En dit het toe nou gemaak dat Arsenal 'n week voor die laaste liga wedstrijde gespeel word, reeds as kampioen gekroon is. So ja, dit is nou nie

0: Goeienaand, tannie se kleinstes. Weet julle, tannie hou daarom baie van lees en van stories. En ons gaan vanaand weer saam met Benny Boekwurm kuier. Lekker luister.
1: Toka, die stoute kabouter.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

0: Beatles.
1: Van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Te kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van penkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

Programme van nuus tot weer, aktualiteit en baie meer. Dit kus en te keer, ons laat dinge gebeur. Leef in Afrikaans, Hartklop FM.

van penkvoete tot warm gloede, glimlag of tranendal, enigiets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.

laat ons niet praten. Nie. Die tijd is voorbij. Niemand is kwaad nie. En albei is vrij. Kom kijk door die ruiten. Die nacht staan in blom. Woorden word buiten. Want hartseer is stom. Lee jou kop hier tegen my skouer. Laat jou hart sy paie gaan. Stil weg word ons wijs.

jij hoor mij niet meer niet. Ik zeg maar tot ziens. Ik zal jou niet steur nie. Ik loop ongeziens, want jij is een orde waar dromen nog blom. Ik groet zonder woorden, want hartseer is stom. En jij is een orde waar dromen nog blom. Ik groet zonder woorden, want hartseer is stom.

van pinkvoete tot warmgloede, glimlach of tranendal, enig iets wat in jou smaak val, jeukerig of onkundig, maar ons taal word grense oorbrug.